0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, val dat even tegen. Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft hij nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vier chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. Vier chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.

0: Wie nicht wacht, kriegt nooit den Wind von voren.
1: Dank je.
0: Hey daar.
2: Roodkapje.
0: Oh. Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Hé, het is ervan gekomen. De wolf heeft Hik ontnomen. Haha, wolf, waar ben je? Ik moet je belonen.
3: Ah.
4: Dag, meneer de wolf.
3: Dag.
4: Hey, is die niet van de Fakir? Oh.
3: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
4: Oh.
0: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
3: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
0: Maar je beloning dan?
4: 4 chocoladetaarten.
3: Oh.
4: Die had trek.
0: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
4: De hik heeft iemand anders gevonden.
0: Ja.
5: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad. Maar de Fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus. Die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.nl.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: De tovertuin op zijn kop. Het is nog heel vroeg in de tovertuin. Iedereen is nog heerlijk aan het slapen. Ook Woezel en Pip zijn nog heerlijk aan het dromen. Over het land van je ogen dicht.
1: Help! Wat gebeurt er?
2: Snel, Woezel! Naar buiten!
3: Hè? Was dat nou, Pip?
2: Ik weet het niet.
3: Ons hoek staat helemaal scheef. Hoe kan dat nou?
4: Dat is niet het enige dat scheef staat.
2: Hè? Help ons dan toch!
4: Woezel, Pip, help me eens overeind.
2: Wat is er gebeurd? Hebben jullie iets gezien?
5: Mijn peertjes zijn zo geschrokken.
4: Nee, ik heb heel veel meegemaakt in mijn leven, maar dit is werkelijk ongelooflijk, toch?
3: Hè? Pip, het zijn die gekke bruine hoopjes. Kijk, ze zijn overal. Misschien zit er wel een eng monster in. Een echt hoopjesmonster dat alles kapot maakt.
2: Een hoopjesmonster? In onze tuin? Laten we hem wegblaffen, Woezel.
3: Pip, is dat niet heel gevaarlijk?
2: Maar hij maakt de hele tovertuin kapot. Het is maar één monster. En wij zijn met z'n tweetjes. We moeten onze tovertuin redden.
3: Je hebt gelijk, Pip. Dit is onze tuin. We komen je pakken. Wegwezen, lelijk hoopjesmonster.
2: Weg!
3: Zie jij hem?
2: Nee, hier is hij niet.
3: Ik kan hem horen, Pip. Hij komt eraan. Er komt die Pip. Als ik 3 zeg, dan pakken we hem. 1, 2, 3.

0: Hallo, allemaal.
1: Jij, je bent helemaal geen hoopjesmonster.
0: Nee, ik ben geen monster. Ik ben Molletje.
1: Oh, het is een Molletje. Wat heb jij ons laten schrikken, Molletje?
0: Oh, sorry hoor. Dat was niet de bedoeling. Ik ben op zoek naar een rustig plekje. En ik stoot hier overal mijn hoofd. Kan iemand mij misschien helpen? Ik zie het niet zo goed onder de grond.
1: Nou, Molletje. Welkom in onze tovertuin.
2: Hey, ik weet een mooi plekje. De zandbak.
1: Wat een goed idee, Woezel. Molletje, jij mag in onze zandbak wonen. Kom, graaf ons maar achterna.

0: Vertel.
1: Wat een lolletje zo'n molletje. Gelukkig was het geen hoopjesmonster. Wat een fijn nieuw vriendje. Welkom in de tovertuin, molletje.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: overkant.
1: Hallo, ik ben Sarah en ik vind gidsen heel superleuk.
2: Heb je alles bij je?
3: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

0: zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
2: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké. Okay.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Okay. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus, tijd om wakker te worden.
6: Stil nou, ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje. Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij zou helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop daarmee.
1: Au. Maar ik leef nog. Ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij te komen.
1: Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh nee? Ik heb...

0: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
1: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
2: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

0: Lost aqui! What's up?
1: Ja, allemaal verhaal. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt anders ook je grote.
1: Jij

0: Holla vi, baby.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Hoi! Wat leuk dat je weer luistert naar Hallo Kids Radio en naar de Dirk Schelen Show. Ja, want die ben ik, Dirk Schelen. Je kent me natuurlijk wel van Nickelodeon of YouTube of Spotify. Of misschien ben je wel een keer bij een optreden geweest. En nu zit ik lekker weer bij de radio, bij Hallo Kids Radio. Met een leuk programma, want we zijn vrij. Dus we gaan gewoon leuke dingen doen. Dus ga maar even staan en ga maar lopen, want we gaan op stap.

Ja, we gaan lekker op stap. En als we vrij zijn, kunnen we natuurlijk ook op vakantie gaan, hè? En ik vind vakantie ook altijd wel spannend wat ik allemaal mee moet nemen. Nou, ik neem in ieder geval mijn gitaar mee. Maar wat ik nog meer moet meenemen en wat ik niet moet vergeten. Nou, dat is altijd een heel gedoe. Luister maar eens even naar mijn liedje Vakantie, waar ik allemaal over nadenk. En mogen jullie me helpen of ik het mee moet nemen? Vakantie!

0: Neem ik de vuilnisbak mee?
1: Nee.
2: Neem ik de ijskast mee?
0: Nee. Neem ik mijn zwembak mee?
1: Ja.
2: En nemen we broodjes mee?
0: Ja.

0: Nee, dat kan wel even. We zijn toch nog niet zo ver. Omkeren!
1: Ja, was ze er op mijn koffertje vergeten. Nou, gelukkig hebben we hem gevonden en zijn we lekker op vakantie gegaan. Maar wat ik ook meegenomen heb, was mijn tent. En die gaan we nu lekker opzetten, want we gaan lekker kamperen!

0: moeten we weer helemaal opnieuw beginnen.
1: Nou, snel de tent opzetten. En we gaan wat leuks doen. We gaan namelijk naar de... Ja, ik ben nu live op mijn gitaar aan het spelen. Met mijn liedje over in de... Ja, dat is het. Weet je het? In de dierentuin.

een giraf. Het lijkt wel een grote wandelstaf met zijn lange nek. Kijkt die over het hoogste hek? Ja, de grootste is de olifant. Pas maar op, anders krijg je trammeland. Hij heeft een slurf en grote tanden.

tuin zitten allemaal dieren. Ja, nou, heerlijk. Lekker in de dierentuin. En, nou, dan zijn we gewoon lekker allemaal leuke dingen aan het doen. En het lijkt wel vakantie. Nou, dat vonden Ernst en Bobby ook. En die hebben er een liedje over gemaakt.

Ja, nou, die hebben wel lekker pret gehad, die Ernst en Bobby. Hey, we hebben net gezongen over de dierentuin. Nou, ik had een abonnement op de dierentuin. Want ik ging met mijn dochter Lira ging ik heel vaak naar de dierentuin. En dan gingen we eerst altijd bij de olifanten kijken. En dan vond ik het natuurlijk leuk om allemaal dieren te kijken. Maar weet je waar ze eigenlijk meteen naartoe wou? In de dierentuin. Naar de speeltuin!

Ja, vind jij het ook zo leuk om in de speeltuin te spelen? Ja, nou, ik ook hoor. En Jaapie het Aapie vindt het natuurlijk ook leuk. Ik neem Jaapie het Aapie ook wel eens mee. Daar heb ik ook een filmpje mee gemaakt. Maar als we nou toch in de speeltuin zijn, dan lopen we gewoon een stukje door. We gaan heel hard rennen en dan gaan we naar het pretpark. Vetpark! En dan kunnen we gewoon

Parken, vetpark. Ja, nou. En daar hebben we overal in gezeten. Ja, ik word soms een beetje duizelig hoor, in die achtbaan. Maar ik vind het wel leuk. Als we nou toch allemaal leuke dingen gaan doen, kunnen we ook hier naartoe gaan. Naar het dierendorpje, dierendorpje. Hier niet zo heel ver vandaan. Dierendorpje, dierendorpje. Zie je het al staan? Zullen we gaan kijken in het dierendorpje wat voor dieren er allemaal zijn? Ja, dat is een liedje van Kim Lian van de Meij. En Gitte Spee, ik heb ze ooit een keer ontmoet. Ze zijn hele lieve mensen en een leuk liedje hebben ze gemaakt over het dierendorpje.

olifanten wonen daar, in dat grootste huis. En in het kleinste huis woont de familie Muis. O, kijk, het huis van de giraf heeft een hele hoge toren. En in dat hoge, smalle huis is zij ook geboren.

Dat huis met zwarte strepen? Daar woont kleine Zebra. Hij speelt tikkertje met Piet. Die rent hem achterna. In dat mooie kleine dorp wonen nog veel meer dieren. Beer en nijlpaard, kat en mol en zelfs twee rode mieren.

dieren zijn als jij en ik. Zo zijn ze wel eens bang. Soms maken ze ook ruzie. Maar dat duurt nooit echt lang. Kom, dan gaan we er naartoe. We gaan het dorpje binnen. Sla maar snel de bladzij om. De pret kan nu beginnen.

Zo, dat was gezellig, hè? En we gaan nu iets doen waar we lekkere, knappe kunstjes kunnen doen. In het circus. Ga je mee? En er zingt ook nog iemand mee. Dat is namelijk Jeroen van de Boom. En samen gaan we het liedje zingen. Knappe kunstjes in het circus. En jij mag alle kunstjes meedoen. Doe maar mee!

Wauw, heb je lekker meegedaan met onze knappe kunstjes? Ja, ik zag het wel helemaal goed. Nou, we gaan nu lekker verder. We gaan leuke dingen doen. We gaan nu naar het Sprookjesbos. En er komt er weer iemand meezingen. Luister maar eens goed, want dat is Kathleen uit K3. Die zingt ook een liedje met mij mee. In het Sprookjesbos.

0: je niet. Ze zei:
1: oma, wat heb je een grote oren.
2: Dan kan ik je beter horen.
1: Oma, wat heb je een grote ogen.
2: Dan kan ik je beter zien.

0: Zo, dat was leuk hè, in het Sprookjesbos. We hebben allemaal leuke dingen gezien en we hebben Roodkapje ontmoet en Sneeuwwitje. Ja, je hoorde natuurlijk heel goed hè, die stem werd gezongen door Kathleen. Ik heb trek gekregen, jij ook? Dan gaan we gewoon op zo'n lekkere vrije dag gaan we gewoon pannenkoeken eten.
1: Je pakt een beetje meel, niet te weinig en niet te veel. Dan pak je een ei.

0: En dan wil ik er nog één.
1: Nou, nog eentje dan. Dan denk ik, dat is toch echt de laatste.
0: Lekker.
2: Zeker lekker, ja. Ik eet de laatste pannenkoek ook nog op die ik op mijn hoofd had. Ja, die viel boven op mijn hoofd. Beetje vette vingers kijken van, maar hij is heerlijk. Beetje stroop erop. Lekker. Nou, ik heb mijn buik weer vol gegeten. En de aflevering is helaas alweer bijna afgelopen. Maar ik vond het wel heel erg leuk dat je weer luisterde. Zullen we nog even het allerlaatste liedje gaan zingen? Ja? Dit is het allerlaatste liedje. We gaan weer weg. Is dat even pech? Dit is het allerlaatste liedje. Maar raak niet van je stuk. Misschien heb je wel geluk. En zie ik je vast weer een volgende keer. Nou, dat was heel leuk. En tot de volgende keer natuurlijk. En in de tussentijd, je weet het hè. Je kunt mijn liedjes luisteren op Spotify. En mijn filmpjes kijken op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je zou abonneren. Je kunt naar een optreden komen. Kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. Dan zie ik je misschien een keer in de buurt als ik bij jou kom. En stuur even een berichtje. Dan vind ik ook leuk wat je er allemaal van vindt. Of dat je nog verzoekjes hebt naar mijn Instagram of Facebook. Nou, fijne dag nog en tot de volgende keer. Dag!

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgaaf.
0: We zijn er weer.
1: Oh, een nieuwe show van...
0: Juliana Toren Live. Haha, ik heb er weer zin in.
1: Och, meneer Kaasgaaf, ik heb er zo naar uitgekeken.
0: Ja, en u heeft het thema mogen kiezen.
1: Wat was
0: het thema? Is
1: het thema van vandaag is kleuren.
0: Kleuren?
1: Ja.
0: Oh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd, mevrouw Suikerspin. Wat is de laatste kleurplaat die u heeft ingekleurd?
1: Oh, nou, dat was denk ik 3 dagen geleden.
0: Oh, leuk.
1: Ja.
0: Ik ook.
1: Oh.
0: En die heb ik voor u bij.
1: Nee.
0: Die mag u tijdens het eerste liedje, mag u die gaan bekijken.
1: Oh, wat leuk. Kom maar eens even hier.
0: Succes met het eerste liedje. Kijk.

0: Mevrouw Suikerspin, dit was een ontzettend leuk liedje.
1: Nou, inderdaad, zeg dat wel.
0: Maar u heeft weer een papiertje voor u leren, wat is dat?
1: Ja, de vraag van vandaag.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: De vraag van vandaag.
1: Wat is uw lievelingskleur?
0: Van wie?
1: Ja, nou van mij. Oh. Ja, nou, die is heel makkelijk te beantwoorden. Dat is natuurlijk groen.
0: Hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee, mijn lievelingskleur is natuurlijk roze.
0: Nou, dat zag ik al wel.
1: Had u niet verwacht,
0: nee.
1: Hè?
0: Nee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: Ernst, moet je luisteren. Ik heb een hartstikke leuk spelletje. Het is een soort raadsel. Je moet een kleur raden en als je die kleur geraden hebt, dan moet je iets zoeken van die kleur. Snap je?
3: Ik vind het moeilijk.
2: Dus eerst de kleur raden en dan door het huis heen om die kleur te zoeken.
3: Ik begrijp het.
2: Ga er maar eens

0: Vast al meer
1: dan miljoen kleuren, waar heb je nou over?
0: Je hebt namelijk groen, blauw, je hebt namelijk blauw, maar je hebt hier alleen blauw, maar je hebt namelijk ook licht blauw. En als je dat dan nog lichter doet, heb je nog lichter blauw. En dan heb je natuurlijk ook in het groen, of in het paars, of in het rood. En weet je wat nog leuk is? Als je nou alle kleuren bij elkaar doet, dan heb je echt een zootje, man. Maar dat wordt dan waarschijnlijk ook een kleur. Maar dat kun je ook in licht maken. Licht zwart, nog lichter zwart. Als het heel licht zwart wordt, dan wordt het wit. Toch? Ernst?
2: Hoi, meneer Kaasgraaf. Ja. Ik heb net de vraag van vandaag beantwoord. Wat is mijn lievelingskleur? Maar nu stel ik deze aan u. Wat is uw lievelingskleur?
3: O ja. Ja, die vraag had ik natuurlijk terug kunnen verwachten. Hè? Want uw lievelingskleur was natuurlijk, of is natuurlijk, roze.
2: Ja, zeker weten. En
3: nou, maar mevrouw Suikerwin, eigenlijk is het een hele makkelijke vraag. Hè?
2: Oh.
3: Ja, want kijk eens even naar mijn jas. En kijk eens even naar mijn hoge hoed.
2: Ja.
3: Welke kleuren ziet u?
2: Ja, nou, geel en blauw.
3: Nou, dat zijn precies mijn lievelingskleuren.
2: No.
3: Geel en blauw. Het liefst in combinatie.
2: Ja, leuk. Dat is inderdaad heel mooi, zeg.
3: Nou, dank u wel.

hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ah, veel luisterplezier.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kraasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee, nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Dank u wel, meneer Kaasgraaf, voor deze prachtige introductie. Hey kids, hier Cas de Ranger vanuit de Zuidpool. Ja, ook wel Antarctica genoemd. Het is hier koud, joh. Het kan wel min 60 graden worden hier. Ik ben op zoek naar pinguïns. Hier op Antarctica leven wel meer dan 8 soorten pinguïns. En ik ben op zoek naar de Adélie-pinguïn. Ja, deze zijn heel romantisch. Want de mannetjes geven hun partner een kiezelsteentje cadeau om hun liefde te tonen. Ja. Als het steentje wordt geaccepteerd, dan betekent dat... Ja, ik wil met jou een nestje bouwen. Een soort pinguïnverloving dus. En als er dan een eitje is, dan gaan ze samen broeden. Ja, ze wisselen elkaar dus af op het nest. Lief, hè? Hey, ach, kijk hier, een pinguïn met een steentje. Voor mij? Nee, die moet je aan je partner geven, niet... Nog een pinguïn. Wacht even, nee, jongens, wij kunnen toch niet samen een nestje bouwen? Wacht even, oh, hier komt er nog een. Oh, dat is een heel zwaar steentje. Jongens, maar tot de volgende keer. Ik heb even een pinguïn probleem. Laters, dat is geen steen, dat is een rots.

0: Meneer Kaasgaas, ja. Ik heb weer zo genoten van vandaag. Maar ik moet u helaas nu vertellen. Het zit er alweer op.
1: Nee, maar wacht even. Nee. We gaan nog niet helemaal stoppen.
0: Nou.
1: Nee, want ik heb namelijk nog een vraag aan de jongens en de meisjes die nu aan het luisteren zijn.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben vandaag ontdekt dat uw lievelingskleur roze is.
0: Ja.
1: En die van mij weten we nog.
0: Ja. Blauw en geel.
1: Ja, blauw en geel. Ja, precies. Maar nu ben ik ook wel benieuwd. Wat is de lievelingskleur van de jongens en de meisjes?
0: Nou, wat een leuk idee.
1: Ja,
0: maar hoe komen wij daar nou achter?
1: Nou, dat kunnen de jongens en meisjes even laten weten via de website van Hallo Kids Radio.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, want ik ben wel benieuwd.
0: Ja, wat en die kunnen we dan lezen.
1: Dat is leuk, zeg.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, nou, tot volgende week allemaal.
0: Dag.
1: Leuk,
0: zeg.
1: Ik vind roze ook mooi.
0: Oh, dank u wel.
2: Luister eens, ik moet je iets vertellen.

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op Bobbejaanland.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je

Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk. En alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel...
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden. Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak. Bah!
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. Toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat.

0: Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
1: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
0: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
1: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
0: Dat verzin je toch niet, hè?
1: Nee hoor.
0: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
2: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
3: Hé, hey, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
0: Nee.
3: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
0: Mijn schat is niet vervloekt.
3: Natuurlijk wel.
0: Ik heb het verzonnen.
3: Waarom zou je zoiets verzinnen?
0: Omdat iedereen achter mijn schat aanzit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
3: Ja, ja, ja.
0: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
3: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
0: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
3: Hè?
0: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
3: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
0: Waarom wil jij mijn schat?
3: Ik wil je schat helemaal niet.
0: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
3: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
0: 2.
3: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
0: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
2: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
0: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
2: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Ik vind Kids Radio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit. Superhit.

0: jassen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rinske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: of heel erg vlug.
1: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes.

0: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle. Dat is leuk.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: spelen vandaag tikkertje in de tovertuin. Ze willen allebei heel graag winnen en ze letten helemaal niet op waar ze rennen.
1: Tikkie, jij bent hem!
2: Hé, hey, wacht! Ik krijg je wel, hoor! Kom hier!
3: Hé, hey, kijk eens uit!
2: Oh, sorry mannetje, ik vloog uit de bocht. Kom je uit je holletje?
3: Ja, ik kom wel even kijken of alles boven nog hetzelfde is.
2: Oh, nou, hetzelfde als gisteren hoor, molletje. Toch, Pip?
1: Nee hoor, niet helemaal. Kijk eens naar dat struikje. Daar hangt ineens een netje en er zit een grappig beestje in.
2: Oh, zo, moet je al die pootjes zien.
4: Ik weet wat dat is. Dat is een spin. En dat netje heet een spinnenweb. Dat is een huisje.
1: Wat een gek huisje met die draadjes.
4: Ja, die draadjes die plakken. Zo vangt hij zijn eten. Vliegjes en zo.
2: Eeuw, vliegjes. Hoe kan die spin ook blijven hangen aan al die dunne draadjes?
4: Omdat die dunne draadjes ook supersterk zijn. Zo'n spinnetje kan er makkelijk aan hangen.
1: Ja, tuurlijk. Zo'n spinnetje misschien wel, maar echt geen, olifant.
3: Olifant? Die zijn hier toch niet?

0: En ik dan? Toetoetoetoe! Hier is Woezel, de olifant, met zijn grote flapperen. Ik wil ook in die webbendraadjes wonen.
1: Gekke Woezel.
0: Zie je wel, Pip en ik hadden gelijk. Er kan niet een olifant in zo'n webbendinges hangen.
2: Miauw, arm spinnetje. Nu heb je zijn huisje kapot gemaakt, Woezel.
0: Nou, dan maak je toch gewoon weer een supersterk huisje. Kom, Pip, we gaan naar ons huis. Dat is een stuk sterker. Ik denk dat ik een lekker olifantenmiddagdutje ga doen.

0: ons ook.
1: Huh? Waar is nou die olifant?
0: Oh nee, Pip, Pip, wakker worden.
2: Wat is er, Woezel?
0: We hebben het huisje van het spinnetje kapot gemaakt. En het is helemaal niet aardig van ons. Stel je voor dat er een olifant op ons huisje komt zitten. Dat vinden wij toch ook niet leuk?
2: Nee. Nee, dat is helemaal niet leuk. Arm spinnetje. Misschien zit het nog onder die struik, zonder huisje. Ga je mee zoeken, Woezel?
0: Spinnetje, spinnetje. Kom je in ons hok wonen in je webdingetje?
2: Dan mag jij alle vliegjes vangen. Spinnetje!
0: Oh, spinnetje, je bent er nog.
2: Sorry, sorry, spinnetje. Dat was heel dom van ons en helemaal niet aardig.
0: Nee, maar we hebben wel een goed idee, spinnetje. En ik denk dat je het wel leuk vindt.
3: Woezel en Pip spelen met Spinnetje in zijn nieuwe thuis. Het hondenhok. Of eigenlijk, van nu af aan dus ook, het spinnenhok.
4: Woezel en Pip!
5: Meer muziek, minder schermtijd.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Een feestje? Jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes.
2: Volgens mij is er hier iemand jarig.
3: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
4: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal!
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar!

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Hoi, ik ben Jelena en ik luister altijd naar jullie kidsradio liedjes. De groetjes van mij, doei.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar op een dag was het 1 april. Die dag staat erom bekend dat je grappen mag maken. Maar niet iedereen kan grapjes waarderen.
1: Hé, kom! Er zit een vlek op uw jas.
2: Hé, waar?
1: 1 april.
2: Oh. Ja, leuk. Ka, je kruiwagen is kapot.
1: Oh.

0: Ja kap jy is blou.
1: Blou?
0: 1 april, kikker in je bil.
1: Is het vandaag 1 april? Helemaal vergeten. Oh, Ko, kijk nou. Wat is er met je schoenen gebeurd? Huh? Helemaal kapot.
0: Wat?
1: Huh? 1 april.
0: Oh. Kom, Ko, we gaan maar weer verder. Kijken of de heks gevoel voor humor heeft.
2: Hallo, heks. Oh jee, je snoephartjes zijn gebroken.
3: Oh nee!
2: 1 april!
0: Je hebt een vrat op je gezicht! 1 april! Oh nee, die is echt!
3: Dat zijn geen grappen! Een oude vrouw pesten met haar uiterlijk! Ik zal je krijgen! Hokus pokus, grettertaart! Ga maar door het leven met een staart!
0: Huh? Oh. Huh?
3: Zo, dat zal je leren!
2: Tover die staart er weer af.
3: Ik dacht het niet. En nu wegwezen. 1 april staart aan je bil. Ah, wat een grap.
0: Die heks moet mijn staart weer wegtoveren.
2: Ja, maar dat gaat ze dus niet doen. Daar was ze heel duidelijk in.
0: Dat vrat is mijn.
1: Ka, je hebt een staart. Hoort die ook bij 1 april?
0: Was het maar waar. Dat heeft de heks gedaan.
1: Oh.
0: Ze was boos over onze 1 april grap.
1: Nou ja zeg.
2: We moeten iets bedenken.
1: Waar een klein duimpje erbij. Die is slim. Hij bedenkt wel wat.
4: Nou, dan ga ik naar de toe.
5: Ja.
4: Ja, dan denk ik dat die goudstukken zijn. Oh ja, lekker maar dat ze gewoon meedoet met ons.
6: Goed plan?
0: Ja, ja.
6: Dan zie ik jullie straks bij de heks.
0: Goed. Heks, wilt je mijn staart weer wegtoveren?
3: Oh, oh, ik denk er niet aan. Dit is echt te leuk. Ah, ah.
6: Misschien kan deze kist vol goudstukken je wel over de streep trekken.
3: Goudstukken?
6: Hiervoor kun je zoveel schoonheidskruiden en smeerseltjes kopen als je maar wilt.
3: Mijn schoonheid zit aan de binnenkant.
6: In elk geval niet aan de buitenkant. Je wilt toch zo graag mooi zijn?
3: Nou, hè. Zo op laat jutten. Maar wat kan mij die staart ook schelen? Straks ben ik mooi. Hocus pocus, grettertaart. Ga weer door het leven zonder staart.
6: Alsjeblieft, een kist vol goud. Dat je maar nog mooier mag worden.
3: Ha, eerst even mijn bril opzetten. Goh, en dan ga ik mijn goud tellen. Jullie hebben me bedrogen! Kastanjeknabbelaars! Ik haat jullie! Kom terug! Dan krijgen jullie allemaal een staart! En ezelsoren! En een kamelenbult! Boter, koekjes, hoe durven jullie?
0: Tover ze maar op je snoephuisje! Dan komen wij ze wel weer opeten!
2: Ja, op 1 april!
7: Ja, lieve kinderen, lachen is gezond. Maar niet iedereen kan tegen grapjes. Vooral grapjes over iemands uiterlijk kunnen gevoelig liggen. Misschien kan de wolf. Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, rood kapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
3: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
2: Met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan.
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
1: Elke schooldag.

ben Maxime en ik luister elke dag Kids Radio. Groetjes Maxime, doei!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: had een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst op verzoek.
1: Kan u beter in de aanbel gaan met al die ammunitie in jouw

0: Fien, weet je waar ik zin in heb?
1: Nou?
0: De zomer.
1: Nou, ik in een ijsje.
2: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
0: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de winkel.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Hartie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Een echte piraat is nooit moe. Hij doet op tijd zijn oogjes toe.
1: Allemaal goed en wel, hè, Piet Piraat. Maar als ik mijn oogjes dicht doe, dan kan ik dus niet slapen. En ik denk dat dat komt om de... Ik denk dat dat komt...
0: Aha! Ik heb de oplossing voor jouw slaapprobleem.
2: Ah ja?
0: Weet je waar ik altijd slaperig van word?
1: Nee.
0: Van dikke boeken lezen.
1: Saai.
3: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
4: Bravo!
3: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio. Make It Happen van het Junior Song Festival is deze week de superhit. Superhit.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
4: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Onthoud goed deze heel belangrijke piratenles. Een piraat verstuurt zijn post altijd per fles.
1: Ah ja, Piet Piraat, wat zou er dan allemaal op dat briefje kunnen staan?
0: Curieuze neuze mosterdpot.
2: Ik ben de kapitein,
0: dus ik zal wel even kijken wat er op dat briefje staat.
1: Niets van. Ik heb die fles gevonden, dus die fles is van mij.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
2: Hallo Kids Radio.
3: Een hele goede middag. DJ Johan hier en ik voel het aan alles. Het is hoog tijd om te beginnen met de weekendshow.

0: Wat een heerlijke manier om te beginnen.
1: Hallo Kids Radio.
0: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb er lekker veel zin in. En ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Onder andere bijvoorbeeld gewoon weer een heel leuk weetje heb ik meegenomen. De K3 Bingomolen. Oh, nou. Ja, ik wou zeggen, ik laat hem eventjes horen. Kijk, die staat er al helemaal klaar voor. Er komen zelfs al een paar balletjes uit. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook gewoon weer een heel leuk spelletje om weg te geven vandaag. Ja, dus klinkt dat goed? Nou, dan goed nieuws. Het komt allemaal op je af. Laten we gewoon maar beginnen.

mooie muziek voor in het weekend, maar dan is het wel hoog tijd om na te gaan denken bij... Mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet je het zeker? Met vandaag een weetje over slapen. En het is een weetje wat eigenlijk heel interessant is om te weten, maar waar je ook eigenlijk helemaal niks aan hebt. Oftewel, ik heb een lekker nutteloos weetje meegenomen. Iets wat je zeker wel wil weten, maar wat je nooit nodig hebt. En vandaag dus over slapen. En dan niet over het slapen bij mensen, nee, over de manier hoe een dier slaapt. En wel een heel erg leuk dier. Ik wil het even hebben over de manier hoe dolfijnen kunnen slapen. Heb ik een weetje bij? En daarbij vraag ik aan jou, is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Mag er even over nadenken en krijg je daarna van me het goede antwoord. Yes? Dus, komt het weetje aan. Spits die oren, luister goed. Want, is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, dat klinkt al interessant, hè? Is het waar of is het niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ja, daar mag je even over nadenken. En die nadenktijd, die gaat nu in.

Zo, de nadenktijd zit erop. Dan ga ik maar gewoon vertellen hoe het nou zit met dit weetje. Want was het nou waar of niet waar dat een dolfijn kan slapen, maar ook wakker zijn tegelijkertijd? Ik zal maar gewoon zeggen, ja, dat is helemaal waar. En dat klinkt wel interessant en dat klinkt wel knap en dat is het ook, want een dolfijn, ja, die kan zelfs slapen en zwemmen tegelijkertijd. Want ja, die zitten onder water, die moeten wel een beetje blijven drijven en op blijven letten of alles om die dolfijn heen wel veilig blijft. Dus als er dan iets van gevaar komt, dat hij dan meteen toch kan vluchten, naar veiligheid kan gaan, terwijl hij ook eigenlijk nog aan het slapen is. Dus een dolfijn slaapt nooit helemaal tegelijkertijd. Het is altijd de ene helft die slaapt en de andere helft die is wakker. En op een gegeven moment dan schakelt dat om en kan de andere helft slapen en de andere helft wakker zijn. En zo heeft hij dan toch na een tijdje een hele nacht gehad. En dat lijkt me ook wel fijn soms hoor, dat ik gewoon kan slapen en wakker zijn tegelijkertijd. Stel je voor, zit je in de les, kun je gewoon stiekem een beetje slapen, maar ook dan toch wel meekrijgen wat de leraar zegt. Nou, zou wel top zijn toch? Maar goed, dat is niet voor ons. Helaas, alleen maar voor die dolfijnen.

0: muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit. Want de superhit van deze week is
1: Make It Happen van het Junior Songfestival is deze week de superhit.

Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. En ik moet zeggen, waar is nou mijn knopje? Kijk, kijk. Alleen maar goede muziek deze weekendshow. Maar, ja, als het aan mij vraagt, mist er nog wel muziek van één artiest. En dan niet van één artiest, eigenlijk van één meidengroep. Ja, er mist echt wel muziek van K3. Maar gelukkig heb ik daar iets voor. Dat is die K3 Bingo Molen. Maar ik heb net even de proefdraaitje gedaan. En het voelde alsof dat hij niet helemaal lekker draaide. Dat hij een beetje stroef is geworden. Dus dat ga ik nog vlug even fixen. Zodat we dadelijk over twee liedjes de K3 Bingo kunnen gaan spelen. Dus nog twee liedjes. Dan is het hoog tijd voor muziek van K3.

0: ligt niet aan mij.
1: Nee,
0: dat gaat die bingo-molen voor ons kiezen. Want hierin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. Het kan van alles zijn. Het kunnen hele oude liedjes zijn. Nieuwe liedjes, populaire, onbekende. Echt van alles en nog wat. Het zit allemaal in deze bingo-molen. En dat, ja, dat maakt hem ook zo leuk. Want in die bingo-molen, ja, van alles kan eruit komen. Liedjes die je vaak hebt gehoord. En misschien ook wel dus een nieuw liedje van K3, wat je nog helemaal niet kende. Dan heb je toch weer iets nieuws geleerd vandaag. Dus, dat is het idee van die bingo-molen. En ik kan je vertellen, hij staat hier naast me. En hij ziet er weer prachtig uit. Helemaal gevuld met allemaal balletjes. En als ik zo nu kijk, ligt balletje nummer 4, die ligt helemaal bovenop. En het is al vaker gebeurd. Dat balletje wat bovenop ligt, dat er ook uitkomt. Dus, gaat het weer gebeuren? We gaan het zien. Ik ga de bingo-molen draaien. Daar gaat hij. Daar is een balletje. En op dat balletje uit de bingo-molen staat een nummertje. En het is geworden nummer 72. Ik herhaal, nummertje 72. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan, die hoort bij het liedje Als het binnen regent. En dat is een liedje, nou daar heb je nog eens iets aan. Want ja, als het binnen begint te regenen, dan is er iets mis met het dak, want dan lekt het dak dus. Maar ja, wat moet je dan doen? Hoe zorg je ervoor dat niet het hele huis onder water komt te staan? Nou, K3 weet het en die gaan dat in liedvorm aan ons brengen. En is het liedje bij nummer 72, Als het binnen regent.

Jazeker, het is hoog tijd voor de K3 Bingo. Hoog tijd voor muziek van K3. Maar ja, welk liedje van K3 dat er komt,

geweldig liedje van K3. Uit die K3 bingamolen. En zometeen over 2 liedjes is het hoog tijd. Hoog tijd dat jij iets kunt winnen. Want ik ga weer een spelletje weggeven. Dus zometeen. Hallo.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou ja, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een leuk spelletje weg aan een van jullie. Zodat ook jullie lekker thuis een spelletje kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje klaar liggen. Ik heb hem al vast. Je hoort het al in mijn handen. Ik heb hier het spelletje de Potion Express. Moet ik het wel goed zeggen? De Potion Express. Een spelletje van KiwiZoo. En in dat spelletje, ja, potion betekent toverdrankje. Dus in dat spelletje ga je toverdrankjes maken. En hoe doe je dat nou? Nou, er zijn allemaal vleermuizen. En die vleermuizen die kunnen een ingrediënt voor een toverdrankje bij zich hebben. Dus als jij kunt onthouden welke vleermuis welk ingrediënt heeft, en je als eerste de goede vleermuizen bij elkaar verzamelt, en dus ook als eerste genoeg toverdrankjes maakt, nou, dan heb jij gewonnen. Dus je moet wel een beetje kunnen opletten om het spelletje Potion Express te kunnen winnen. Maar goed, of in ieder geval, ja, het spelletje kunnen winnen, maar het spelletje kun je ook winnen. Ja, ik geef het spelletje namelijk weg aan een van jullie dit weekend. En wat je daarvoor moet doen is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl, ga je naar winnen naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien staan van het spelletje. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Maak de toverspreuk af. Hocus Pilatus pas. Dus welk woord mist tussen hocus en Pilatus pas? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan vooral door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Want degene die het spelletje wint, die hoort dat dadelijk al meteen na de show. Dus nog één keer, wil je kans maken op het spelletje? Geef antwoord op deze prijsvraag. Welk woord mist er in deze toverspreuk? Hocus Pilatus pas.

0: Dan is het ondertussen alweer bijna 5 uur. Dat betekent bijna het einde van die weekendshow. Nog niet helemaal hoor, nog niet helemaal. Maar we gaan wel richting het einde van die weekendshow. En dat betekent dus ook, ja, ik ga daar naar huis. En dan moet er thuis toch wel weer iets te eten op tafel komen. Dus ik zat even te denken, wat ga ik vanavond eten? Ik denk dat ik het niet al te moeilijk ga maken, maar dat ik gewoon naast wat ik ga maken ook gewoon een heerlijke salade neer ga zetten. Gewoon lekker erbij, een beetje fris, heerlijk. Maar je hebt 2 soorten salades. Je hebt natuurlijk een fruitsalade. Dus bijvoorbeeld als je stukjes appel en aardbei en peren, als je het allemaal bij elkaar gooit, heb je een fruitsalade. Maar je hebt ook natuurlijk een salade bij het avondeten. Een beetje met sla en dan iets van tomaat of komkommer erin. Maar nu hoor ik wel eens mensen zeggen dat tomaat helemaal geen groente is. Nee, dat tomaat ook fruit is. Maar als tomaat fruit is, is dan zo'n salade niet ook een fruitsalade? Nou, ik vind het lastig. Dus om daar even antwoord op te krijgen, denk ik dat ik even ga kijken naar Groenteman Gijs. Die heeft namelijk hopelijk het antwoord als groenteman. Is dat nou groente? Of is het fruit?
1: Mensen vragen me wel eens, Groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk?
2: Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, oh, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, oh, nou klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, nou...

0: En dat was dan weer de weekendshow voor vandaag. Ik vond het leuk. Ik hoop ook dat jij een heerlijke middag hebt gehad. En wens jou vooral een hele fijne avond. En tot de volgende keer, hè. Doei doei!
1: Bobby Aanland bestaat 65 jaar. En dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit, vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: Zin in een stoer avontuur deze zomervakantie? Kom naar Dinoland Zwolle. Klim, speel, graaf en ontdek tussen meer dan 100 dinosaurussen. Ga zelf op expeditie in een wereld vol dino's en beleef samen een dag vol plezier. Plan je avontuur op dinoland.nl. Dinoland Zwolle, dat is leuk.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikaal entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
3: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thij en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo,

0: Hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dikje.

0: Volgens mij is er hier iemand jarig.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dank je wel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maar, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend er vandoor ging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
5: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten.

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijd op moeten wachten?
1: Laten we hem Lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Jippie!
4: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
1: Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het net daar zien.
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Hé? Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Yo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven, hé jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
3: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
4: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe het toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ook een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten.
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je hier thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat

0: moeten we dan maar afwachten.
1: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
2: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echt de eieren leggen voor die lieve mevrouw.
4: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
1: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
4: Oh, je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
5: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
4: Wow, wat doe je hier nog?
5: Ga toch weg!
4: Ga weg!
1: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
1: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
1: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
3: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
6: Maar natuurlijk ben je dat.
7: Je bent een zwaan, net als wij.
8: Waarom blijf jij niet bij ons?
3: Bij jullie?
7: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
3: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
1: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. 1 voor 1 stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Gids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Gids Radio is cool.
4: Gids Radio is echt super.
5: Gids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Gids Radio.
7: Wij vinden Gids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Gids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Bobbejaanland bestaat 65 jaar en dat vieren we samen met jou. Beleef een avontuurlijk dagje uit vol spanning en de typische Belgische gezelligheid. Ontdek meer dan 40 attracties voor de hele familie in een groene omgeving. Vlieg aan topsnelheden voorbij op een van de 8 achtbanen of geniet rustig van het uitzicht in het Reuzenrad. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
2: 350 jaar geleden speelden koningen en koninginnen spellen in de tuin van Paleis het Loo. Nu ben jij aan de beurt. Speuren, spelen, knutselen en kijken naar de nieuwe shows. Wil jij ook terug in de tijd? Kom naar de Prinsen en Prinsessendagen. Elke dinsdag, woensdag en donderdag van 21 juli tot en met 20 augustus op Paleis het Loo.
1: Deze zomer barst het feest voor de 65ste verjaardag van Bobbejaanland echt los. Geniet van meer dan 40 attracties, muzikale entertainment en de vrolijke Nickelodeon parade. En dat alles in een groene omgeving. Beleef een hoedvol avontuur in Bobbejaanland, net over de grens. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: 3. Sst. 1, 2, 3. Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jiri, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama!
5: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op. In de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal. Alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.

0: Niet veel later kwam Moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders? Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet Moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder Geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder Geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De zeven geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Oh, dat scheelt.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes!
3: Wil jij ook een toffe prijs winnen?
2: Ja! Luister dan.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: We zijn er!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: TikTok.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Juan en Sian.
2: Ik ben de Weerman.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Franse Salavi, baby.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.